En ik vind die zijn gewoon met je bak. Kom met je niet, die schikken ze die max. De DJ die zijn naar die beest, die max. Die is just rewind, let me schikken ze die max. Schikken ze die max. Schikken ze die max. Schikken ze die max. Schikken ze die max.